Ik liep de gelijk toen liep ik niet. Aha. Ik liep de gelijk toen liep ik niet. Aha. Ik liep me niet.